0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 215 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden, onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

tweede klas, HAVO, VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn water.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen.

een nieuw hoofdstuk. Wachten tot we allemaal of helemaal zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan nu

0: niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij.
1: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.
2: Enrique, Usher.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen. Zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: ochtend. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

En nu zullen wij voor u tegen horen brengen. Liedje waar wij een speciaal verzoek voor hebben gehad om dat voor u tegen horen te brengen. And the name of the tune is Hold Tight, the Seafood Song.

If you feeling low down and you don't know what to do,

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van de Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al. Maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter.

0: Thank you. Voorzitter.
1: Radio Aalsmeer.
2: Altijd bij jou in de buurt.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. De protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt. Later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.

dacht aan wat je van me deed en hoe je voor me leeft.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada, is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van een Trump resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en hij was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.

0: KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.
1: Hindley.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kregen een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden ruilschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.

0: Goedemiddag, van harte welkom bij weer een nieuwe editie van de Nederlandse Top 10. Het wekelijkse overzicht hier op Radio Aalsmeer van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. De lijst van vandaag, fonkeltje nieuw, ligt weer voor me, gedateerd zondag 5 juli 2026. De lijst van deze week. Ja, afgelopen 2 weken hadden we achter elkaar steeds een plaat die met wel 6 plaatsen omhoog ging. Vorige week was dat Zandloopster van Robert van Hemert. Deze week is het wat rustiger met de stijgers, maar wel 2 nieuwe binnenkomers. Slecht nieuws voor Suzanne Freek. Nummer halverwege stond maar liefst 14 weken in onze lijst genoteerd, waarvan 1 ooit helemaal bovenaan. Vorige week stonden ze nog op nummer 9, deze week uit de lijst verdwenen. En ook Noah No, samen met Lil Kleine en Ewa Safie. Na 4 weken uit de lijst verdwenen, ze kwamen tot aan 6 in de lijst. Vorige week nog op 8 en deze week verdwenen uit de lijst. Top 3 van vorige week. 3 bleef 3, Idly, Ronnie Flex en Frenna. En Populair. 2 bleef 2. Another and 54 Ultra en Talk to You stond vorige week al 12 weken in de lijst genoteerd. Ooit al eens 2 weken bovenaan. En vorige week, voor de 7e week ondertussen, Justin De Wild op nummer 1 met zijn nummer Cheerio. Is dat deze week nog steeds zo? Of hebben we een nieuwe nummer 1? De nieuwe rangen en standen, je hoort ze tussen nu en 3 uur... Deze week beginnen we ook weer helemaal onderaan de lijst. Daar vinden we meteen al de eerste van 2 nieuwbinnenkomers. Deze staat op naam van Bente. We gaan aftellen. 3, 2, 1 staat nieuw op.
1: Nummer 10.
2: Nieuw in de Nederlandse top 10.

0: We tellen af met Bente. Heel Nederland sloot Bente sinds vorig jaar in de armen. Sinds haar indrukwekkende bijdrage aan het televisieprogramma De Beste Zangers. Met haar eigenzinnige versie van Cher's nummer Believe scoorde ze met Kan je me zien? Een dikke hit in onze Nederlandse top 10. En vanaf september 2025 stond ze daarmee 17 weken in onze lijst genoteerd. En ze kwam daarmee tot nummer 2. En daarna volgde dit jaar nog de nummers Hoogtevrees. Vanaf januari stond dat 7 weken in de lijst. En tot nummer 5 kwam dat. En ook het nummer Vervreemd, wat ze maakte samen met Kevin, stond vanaf februari slechts 2 weken in onze lijst, maar kwam wel tot nummer 4. Nu is er dus 3-2-1 en dat is de eerste van 2 nieuwe binnenkomers deze week. Bente komt nieuw binnen op het randje op nummer 10.
1: Nummer 9.

Martin Garrix en Ed Sheeran. Martin Garrix is weer helemaal right on track. Op donderdag 14 mei mocht de Nederlandse Worldwide DJ 30 kaarsjes uitblazen. Toen kwam hij met deze single Repeat It. Een samenwerking met een enorme internationale hitmaker. Namelijk niemand minder dan Ed Sheeran. Het tweetal ontmoette elkaar in Los Angeles in 2014. En daar kwam in september van dat jaar de track Rewind Repeat It uit voort. Van een uitgave kwam het echter nooit. Al heeft Martin het door de jaren heen wel eens in zijn sets opgenomen. En nu, 12 jaar later, is Repeat It. Dan nu zonder Rewind ervoor. En alsnog, het allereerste EDM-track met Martin Garrix kwam vorige week nieuw binnen op het randje op nummer 10. En deze week gaat de plaat op repeat. Ze stijgen zelfs een plekje van 10 naar nummer 9. Zo dadelijk gaan we verder met de Nederlandse top 10, de nummers 8 tot met 1. Eerst gaan we eens even een kijkje nemen in de tipparade.

0: De nieuwe single van Miss Montreal. En die heet Schuilen. Op vrijdag 29 mei stond de AFAS Live in Amsterdam volledig in het teken van het 20-jarig jubileum van Miss Montreal. Samen met haar band blikte San Hans tijdens deze feestelijke avond terug op twee decennia muziek. Met een show vol oude hits en gloednieuwe nummers. Van de popacademie tot de slanky commercial en Just a Flirt, haar eerste hit. Tot haar allergrootste hit Door de Wind. En daartussenin zat ook nog haar kerstclassic Being Alone at Christmas. En nu dus haar nieuwe single. Die heet Schuilen, je hoorde hem zojuist. Het nummer is een directe boodschap aan haar familie en vrienden, voor wie ze altijd klaarstaat. Schuilen van Miss Montreal is een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan razendsnel verder met de top 10 van deze week. We zijn toegekomen aan...
1: Nummer 8.

0: Is Antoon de enige? Vraagt hij zich af. Antoon die sprak begin 2026 de wens uit Lowlands in de fik te zetten. Gaat hem zeker lukken, want het streaming kanon stapelt de successen opeen. Uitverkochte shows, prijzen, records. Hoe de jongste student aan de Herman Brood Academie ooit dat flikt. Nou, het is heel simpel. Hij is een allround popster. Die begrijpt dat alles valt of staat met pakkende nummers over liefde, kapot gaan en weer opkrabbelen. Soms met een scherp randje hip-hop en attitude. Soms elektronisch en dansbaar, soms gevoelig. Antoon zet zijn dromen niet meer aan de kant. Op vrijdag 21 augustus staat hij dus op Lowlands in Biddinghuizen. En deze track, de enige, moet deze week wel weer een plekje inleveren. Helaas. 2 weken terug kwam Antoon nieuw binnen op nummer 8. Vorige week steeg hij een plekje naar nummer 7. Maar deze week zakt hij weer terug naar waar hij vandaan kwam. Hij staat weer op nummer 8. Een plekje hoger, ook een plaats die één plekje in moet leveren. Kevin en Roxy Dekker, ze staan nu 8 weken in de lijst genoteerd. Jij hebt mij, zakt deze week van 6 naar...
1: Nummer 7.

Kevin en Roxy Dekker. Zij glijden ook één plekje onderuit. Net zoals Antoon, de enige. Hij zakt in zijn derde week van 7 naar nummer 8. En ook Kevin en Roxy Dekker in hun achtste week moeten een plekje inleveren. Jij hebt mij zakt van 6 naar nummer 7. Straks nog een plaat die één plaatsje achteruit wordt gezet. Wie dat is, hoor je zo dadelijk. Eerst weer even een kijkje in de tipparade.

Tino Martin en zijn nieuwe single. Die heet Jong en Dom. Ja, we zijn allemaal jong en onbezonnen geweest. Ook Tino Martin. Gezien zijn nieuwe single die je zojuist hoorde. Ja, dit Jong en Dom ligt een beetje wel in de stijl van Terug in de Tijd van Yves Berendsen. Komt ook uit de koker van het producers duo Robert Vredeveld en Jeroen Ruschen. Die onder andere ook met Mart Hoogkamer hebben gewerkt. Tino wil wel geloven dat het beste nog moet komen. Het begint in elk geval hier dit uur als tip voor de top 10 van volgende week. Ik kijk even op de klok en ik zie, voordat we zo dadelijk verder gaan met de Nederlandse top 10, de nummers 6 tot en met 1 staan nog op je te wachten. Maar we hebben nog een beetje tijd over. Dus bij deze, nogmaals een kijkje in de tippenraden.

0: Ja, lekker zomersplaatje hoor. Deze van Frenna, zijn nieuwe single. Die heet Starlife. De Haagse urban artiest die bouwt met dit Starlife onverminderd door aan zijn succesvolle jaar 2026. Dat op zijn beurt weer voortbouwt op zijn succes in 2025. Met onder andere de grote hit Zaza met Shelly Poppy. Zijn eigen festival, Seven Fest. En zijn show in de Ziggo Dome. Maar Frenna heeft ook dit jaar weer wat grote evenementen in het verschiet. Zoals North Sea Jazz. Vandaag precies over een week. Op zondag 12 juli. En Lowlands op vrijdag 21 augustus. En zijn nieuwe single Starlife is een volgende logische stap. Het nummer is een typisch Frenna-nummer. Hij levert opnieuw zijn herkenbare en vloeiende mix van afro, rap en R&B. Starlife is een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan verder met de top 10 van deze week. De bovenste 6 staan op je te wachten. Met nu, zoals beloofd, ook weer een plaat die één plaatje achteruit gaat in het veld. Van 4 naar 5. Deze week nog één plekje lager. Robert van Hemert samen met Donny. Het is de langst genoteerde plaats. 18 weken staan ze al in de Nederlandse top 10 genoteerd. Maar nu net over de helft. Toch een beetje richting de uitgang. Moet dat nou? Zak dus van 5 naar...
1: Nummer 6.

0: galop.
1: Steeds minder bubbels in de fles. Drie platen op rij die alle drie één plekje naar beneden gaan deze week. Antoon met De Enige van 7 naar 8. Kevin en Roxy Dekker met Jij hebt mij van 6 naar nummer 7. En zojuist Robert van Hemert en Donny Moet dat nou van 5 naar nummer 6. En dat komt omdat ze allemaal plaats moeten maken voor de tweede en hoogste nieuw binnenkomer van deze week. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten, staat nieuw op
2: nummer 5.
3: Nieuw in de Nederlandse top 10.

De hoogste nieuw binnenkomer op nummer 5, Rutger van Barneveld. Na Justin de Wild en Robert van Hemert is er weer een Nederlandstalige volkszanger die de hitlijsten bestormt met zijn muziek. Dit keer is het Rutger van Barneveld. Je zou de 35-jarige Nijmegenaar kunnen kennen van het SBS-televisieprogramma Ik Geloof in Mij. Daarin werden een paar jaar geleden Nederlandse artiesten gevolgd bij hun pogingen om door te breken naar een groot publiek. De deelnemer die uiteindelijk het bekendst werd is Engelbert Humperdinck-imitator René Leblanc. Maar die wordt nu dus ingehaald door Rutger. In het feestcircuit scoorde hij, mede dankzij het televisieprogramma, in 2021 al een hitje met het nummer Helena 2.0. Maar de Nederlandse top 10 haalde Rutger nog niet. Dat verandert nu met dit zwoele zomernachten. Het is de hoogste van 2 nieuw binnenkomers deze week. Hij staat meteen al halverwege op nummer 5. Zo dadelijk, de nummers 4, 3, 2 en 1. Is er wat veranderd op het erepodium? Hebben we een nieuwe nummer 1? Dat hoor je allemaal zo dadelijk, want we gaan eerst weer even wat tijd vrijmaken voor een kijkje in de tipparade.

0: een multimiljonair.
1: Is dat zo? Zijn bankzitters allemaal al multimiljonair? Nou ja, wat in ieder geval begon als passieproject tussen de YouTubers Koen van Heest, Robbie van de Graaf, Raoul de Graaf, Milo ter Regen en Matthias het Lam. Het groeide snel uit tot een serieuze business. Vanuit een kantoorpand in Utrecht uploaden ze 2 maal per week een video, variërend van muziekvideo's en challenges tot game-gerelateerde content voor de ruim 1,3 miljoen abonnees. En als er nog tijd over is, dan verkopen ze de Ziggo Dome in Amsterdam 5 keer uit. Naast de zalen in Tokio en New York. En ook 2 maal de Lotto Arena in Antwerpen. Maar ook voor Bevrijdingsdag in Enschede voelen ze zich niet te min. In 2027 staan bankzitters met hun show De Grootste Vriendengroep van Nederland 7 keer achter elkaar in de Ziggo Dome. En daarmee vestigen zij een record voor het meeste aantal aaneengesloten shows in deze zaal. Nadat eerder dit jaar op muzikaal vlak de singles Uitslover en Harder dan ik spenden kan het al redelijk goed deden, proberen de populaire YouTubers het nu met dit nieuwe nummer Multimiljonair. Het is een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan verder met de Nederlandse top 10 van deze week. De nummers 4, 3, 2 en 1 staan op je te wachten. Met nu Robert van Hemert. Voor de 2e keer dat we hem tegenkomen in de lijst. Eerder hoorden we hem al samen met Donnie. Moet dat nou? In zijn 18e week zakte hij van 5 naar nummer 6. Maar Robert heeft meer ijzers in het vuur. Vorige week was hij de snelste stijger. Met 6 plaatsen steeg hij van 10 naar nummer 4. Maar nu, in de 3e week, staat de rem er heel even op. Robert van Hemert, zijn zandloopster, blijft deze week staan op
2: nummer 4.

0: vandaan?
1: Robert van Hemert. En zijn nieuwe single, Zandloopster. Voor Robert van Hemert kwam deze single op een belangrijk moment in zijn carrière. Sinds zijn doorbraak na het winnen van de talentenjacht De Hollandse Nieuwe heeft hij zich ontwikkeld van lokaal talent tot landelijke publiekstrekker. Zijn hit Zoet, Zout, Zuur groeide uit tot een van de grootste Nederlandstalige successen van de afgelopen jaren en zorgde ervoor dat zijn muziek een veel breder publiek bereikte. Sindsdien volgt de ene succesvolle release de andere op. Zijn nieuwe single Zandloopster is duidelijk gemaakt voor een breed publiek en lijkt zich uitstekend te lenen voor festivals, zomerfeesten en live optredens. Robert van Hemert zet grotere stappen dan ooit tevoren. Naast een reeks succesvolle singles staat inmiddels ook zijn grootste solo show tot nu toe gepland. Wanneer hij in april volgend jaar 2027 het podium van AFAS Live betreedt. Het onderstreept hoe sterk zijn positie binnen het Nederlandstalige muzieklandschap de afgelopen jaren is geworden. 2 weken terug kwam Robert nieuw binnen op nummer 10. Vorige week steeg hij met 6 plaatsen naar nummer 4. En deze week blijft hij daarop staan. Zo dadelijk het erepodium. Voor wie is het brons, het zilver, het goud? De nummers 3, 2 en 1. Maar nu eerst even terug in de tijd. En dat doen we met een Kroatisch-Nederlands model. Zangeres en actrice. Tatjana Simic. Meestal kortweg Tatjana genoemd. Videoland is sinds 18 mei dit jaar de nieuwe tv-serie Kees Vlodder te zien. De comedy-serie is een spin-off van Vlodder, de films en serie van Dick Maas, die in de jaren 80 en 90 enorm populair was. Van de originele cast van toen is alleen dochter Kees Vlodder teruggekeerd in een hoofdrol. En die rol wordt vertolkt door de inmiddels 63-jarige Tatjana Simic. In de 3e aflevering wordt verteld dat Kees Vlodder senior in haar jonge jaren een muzikale carrière heeft gehad. Dat is een knipoog naar de carrière van Tatjana. Zij heeft nooit een serieuze acteercarrière kunnen uitbouwen, maar was naast haar modellenwerk wel muzikaal actief. Tussen 1988 en 2008 heeft ze een aantal keer in onze Nederlandse top 10 gestaan, waarvan haar duet Can't Take My Eyes Off You samen met Gerard Joling uit 1992 het meest succesvol was. Een van die andere grote hits was haar debuutsingle Chica Cubana uit juni 1988. Daarmee stond ze 9 weken in onze Nederlandse top 10 genoteerd en ze stond er 4 weken mee op nummer 2.

0: Tatiana en Chica Cubana. Het werd van de nummer 1 positie gehouden door onder andere South Africa van Revelation Time samen met Ruud Gullit. En later nog door Wij Houden van Oranje van André Hazes en het Nederlandse elftal. We gingen terug naar juni 1988 toen dit nummer 4 weken lang op nummer 2 stond. En van juni 1988 weer terug naar het heden, naar 5 juli 2026. Wie staat er op nummer 1? Hebben we een nieuwe deze week? Wie staat er op nummer 2? En wie staat er op?
1: Nummer 3.

0: Ze blijven onverminderd populair. Idly, Ronnie Flex en Frenna. 4 weken staan ze nu in de lijst genoteerd. Deze week blijven ze wel staan op het erepodium op nummer 3. En dan de vraag die we bijna elke week stellen. Waar staat Justin de Wild deze week? Staat hij met zijn nummer Cheerio nog steeds bovenaan op nummer 1? Of staan Another en 54 Ultra daar nu? Talk to You stond ooit al eens 2 weken bovenaan. Waar staan ze nu?
1: Nummer 2.

0: De Nederlandse top 10.
1: Ook deze week is het ze weer niet gelukt om de koppositie over te nemen van Justin de Wild. Another and 54 Ultra Talk to You blijft deze week staan op nummer 2. Straks dan die nummer 1. Cheerio, zeggen we alvast. Eerst even een overzicht van de nummers 10 tot nummer 2. Zoals je die het afgelopen uur hebt kunnen beluisteren. Twee platen in vergelijking met vorige week zaten daar niet meer bij. Susanna Freek, halverwege, stond vorige week nog op nummer 9. 14 weken stonden ze in de lijst, waarvan 1 ooit op nummer 1. Maar nu dus uit de lijst gekegeld. Luano en Little Kleine zijn ook niet meer terug te horen in de lijst. Ewa Safé stond 4 weken in de lijst, kwam tot nummer 6. Vorige week nog op nummer 8. Deze week uit de lijst verdwenen. Twee nieuw binnenkomers daarvoor in de plaats. De eerste meteen al op nummer 10. Een nieuwe single van Bente. Die heet 3, 2, 1. Vorige week nieuw op nummer 10. Deze week een plaatje hoger op nummer 9. Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Rip.

Pete It. Dan drie zakkers op rij. Alle drie één plekje lager dan vorige week. Antoon met de enige zakt van 7 naar nummer 8. Kevin en Roxy Dekker met Jij hebt mij van 6 naar nummer 7. En Robert van Hemert en Donnie, hoe werd dat nou, van 5 naar nummer 6. De tweede en hoogste nieuw binnenkomer staat op naam van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten komt nieuw binnen op nummer 5. 4 blijft 4, tweede keer dat we Robert van Hemert tegenkomen in de lijst met Zandloopster. En dan 3 blijft 3, Idly, Ronnie Flex en Frenna en Populair. En 2 blijft ook 2, Another en 54 Ultra. Zojuist gehoord, nummer Talk to You. Dat betekent dat Justin de Wild al 2 maanden bovenaan staan. 9 weken in totaal in de lijst, waarvan 8 dus op nummer 1. Cheerio, Justin de Wild plakt er gewoon nog een weekje aan vast. Hij staat ook.

0: Straks, na het nieuws van 3 uur, een eeuw geleden non-stop. En straks, na het nieuws van 4 uur, een eeuw geleden live. Met Kees Disseldorp en Marco Lesmeister.
1: Een eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag ging er door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
5: Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesmeijer.

no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lee.

0: Goedemiddag, beste luisteraars. Daar zijn we weer.
1: Nou,
0: is het lang geleden?
1: Het is lang geleden.
0: Het is heel lang geleden.
1: Het is langer dan een week geleden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ongelooflijk. Het is weer zondagmiddag 4 uur, dus weer tijd voor een eeuw geleden. In het komende uur laten we je heerlijke muziek horen uit de vorige eeuw. Je weet wel, zo'n nummer die je een keer niet gehoord hebt, of wel gehoord hebt, en dan denk je van, dat is een tijd geleden.
1: Ja, een eeuw.
0: Zijn naam is Marco.
1: En zijn naam is ook Marco. Oh nee, Kees. Je luistert naar uitzending nummer 139 alweer in de 16e jaargang van een eeuw geleden. En het is een programma voor en door muzikanten. En in de opening van de show hoorde je natuurlijk niet nu, hè, want nu hoorde je Earth, Wind & Fire. Maar net Hathaway met What Is Love uit 1992.
0: Ja.
1: Ja, wij luisteren als muzikanten toch vaak op een andere manier naar muziek. En horen dan allerlei opvallende zaken als maatsoorten of ritmes of instrumenten. We zitten ook altijd een beetje mee te drummen in de lucht. Dus dat willen we graag met je delen.
0: Ja, en zojuist hadden we het even over.
1: Ja,
0: over de baspartij,
1: ja,
0: van Hathaway.
1: Ja, inderdaad.
0: What Is Love.
1: Ja. Goed,
0: briljant, ja, die dat verzonnen heeft.
1: Ja. Het is alleen niet zo'n baspartij die je dan ook nog in 10 andere nummers terug hoort komen, volgens mij.
0: Nee.
1: Zoals iets wat
0: meestal in de disco hoort.
1: Ja, precies. In de disco hoor je dan wel eens. Ja. Ja, dat was een erg lekkere baspartij. Ja.
0: Ja. Zojuist heeft u een uurtje non-stop muziek uit de vorige eeuw kunnen horen. En dit uur gaan we natuurlijk ook vullen met de welbekende muziek uit de vorige eeuw. We gaan lekker luisteren naar Queen, Another Bites the Dust.

0: We hadden het net over zangers die dood zijn, waaronder Michael Jackson, waar natuurlijk nu een film over uit is.
1: Ja.
0: Maar hij zegt, er staat nu twee nummers van Michael Jackson in de top 40.
1: In de top 40.
0: Hoe is het mogelijk, ja, zeg?
1: Maar op één komt hij voorlopig niet, want...
0: Die van Barneveld.
1: Van Barneveld, die staat op één. Hoe leuk is dat voor die gozer?
0: Wij hadden afgelopen woensdag pubquiz in Uithoren, in Chic. En ja, er is altijd de laatste ronde van een pubquiz is dan de muziekronde. En we hebben inmiddels ook in de gaten dat de laatste vraag van de laatste ronde is altijd, wie staat er op dit moment op nummer 1?
1: Ja.
0: Dat is vaak van een Nederlandstalige ding die je helemaal niet te luistert. Maar dus als we dat voorbereiden, dan hebben we die vraag ook altijd goed. Okay. En dat was inderdaad van Barneveld. Ik had er nog nooit van gehoord. Dat nummer, denk ik, wel eens een keer toevallig gehoord, maar in het voorbijlopen. Maar goed. We gaan zo verder met onze wekelijkse item, de ritmesectie. Maar nu eerst verder met Hall & Oates, You Make My Dreams Come True uit 1980.

0: Ja, dan zijn we weer met de ritmesectie van deze week. Het is weer tijd geworden voor een vaste item in de show, namelijk de ritmesectie. Iedere week draaien we twee nummers die voor slagwerkers als wij een ingewikkelde opvallende maatsoort hebben. Of instrumenten die opvallen. Heb je een idee over een plaat die in een ritmesectie zou thuis moeten horen? Dan kun je die gewoon...
1: Ik heb wel een idee over.
0: Heb jij een idee?
1: Ja. Zal ik een e-mail sturen?
0: Ja.
1: Naar eeuw@radioasmeer.nl? Dat ga ik een keer doen. Kijk of er iets mee wordt gedaan.
0: Ja.
1: Ga ik proberen.
0: Ja, dat zou leuk zijn. Word Up is een nummer van de Amerikaanse band Cameo. Uit 1986. De opening is een feest voor slagwerkers en bassisten. De basis voor elk ritme zijn toch wel de drummer en de bassist.
1: Het gaat vaak samen. Hè? Een bassist en een drummer die vinden elkaar altijd in een band.
0: De rhythm sectie.
1: Ja, de rhythm sectie.
0: Ja, dat is het. Daarom heet het ook zo.
1: Natuurlijk.
0: De bassist van de band die openen dan een heerlijk herkenbare manier om dit nummer uit de jaren 80. De titel is Gezegde. Dat populair was in New York en andere stedelijke gebieden in de VS. Het fungeerde als een bevestiging van wat er werd gezegd.
1: Reken maar.
0: We gaan lekker luisteren naar Cameo met Work Up uit 1986.

0: Ritmesectie.
1: Ja, we zijn nog steeds bezig met de ritmesectie. Ik heb een vraagje aan jou, Kees.
2: Ja.
1: Ik ga het je even een klein stukje laten horen van een nummer van de Kinks. Moet je horen, dit stukje. Komt je dit bekend voor?
3: Ja, natuurlijk.
1: Dat stukje.
3: Ja.
1: Mij helemaal niet.
3: Niet?
1: Nee, ik wist niet, oprecht niet, dat dat in een ander nummer, wat we zo gaan luisteren in de ritmesectie, ook voorkwam.
3: Okay.
1: Maar dan hebben ze het woord girl, want dat gebruikt de Kinks natuurlijk, hebben ze vervangen door boy. Moet je horen hoe dat dan in het volgende nummer te horen is. Dat is toch grappig.
3: Ja.
1: Ik wist dat niet.
3: Mag dat wel?
1: Ik heb mooie herinneringen aan dat nummer. Aan Push It van Salt-N-Pepa. Nou, het kwam in 1987 uit. En dat was het jaar waar ik voor de eerste keer naar de Verenigde Staten ben gegaan. Voor mijn werk toen.
3: Okay.
1: Ik was net begonnen bij werken bij HP. En ik vond het al helemaal spannend dat ik naar de Verenigde Staten mocht. Ergens in San Francisco in de buurt. En ik stond na het werk, want het was de hele dag alleen maar vergaderen en een beetje kletsen. In een bar met wat collega's wat te drinken. En toen sprong ineens al het personeel op de bar.
3: Ja.
1: En begonnen ze te dansen op dat nummer wat ik nog nooit gehoord had.
3: Oké. Okay.
1: En dat was dus Push It van Salt-N-Pepa.
3: Ja, gaaf.
1: En sindsdien vind ik een nummer wat erg lekker is om naar te luisteren. Maar dat, waarvan ik dus achterkwam dat ze een stukje tekst hebben gepikt van de Kinks, van Ray Davies. Alleen ja. Hebben ze boy gebruikt in plaats van girl.
3: Ja.
1: Dat is toch grappig?
3: Ja, leuk.
1: Salt-N-Pepa uit 1986.

0: Ja.
1: Recycle single.
2: Ja.
1: Recycle single.
2: Ja, de recycle single. Het is de tijd voor. Elke week in de show zoeken we naar een nummer wat uit deze eeuw komt. Maar eigenlijk op de een of andere manier een remake is van een nummer uit de vorige eeuw. Het kan een complete cover zijn. Maar daar hebben we natuurlijk ook nog de cover lover voor. Dus meestal is het een remix of een sampletje wat gebruikt wordt van een nummer uit de vorige eeuw.
3: Dat klopt. Op dit moment is haar broer Michael weer helemaal in de picture. Door de film die over zijn leven is gemaakt. Maar zijn zus Janet Jackson komt helemaal niet voor in de film.
2: Nee, ik heb de film gezien en dat is eigenlijk wel een beetje schandalig natuurlijk. Maar
3: je ziet de rest van de familie eigenlijk ook niet.
2: Jawel, zeker wel. Oh. Alle anderen komen in de familie voor.
3: Behalve
2: Janet.
3: Ah, dan weet ik het al.
2: Ja, wat dan? Ja,
3: waarschijnlijk gaat het natuurlijk ruzie over de royalties. Over money.
2: Ja, dat denk ik
3: over geld.
2: Ook al, ja. Dat denk ik ook al.
3: Janet heeft zelf toch ook een indrukkende, wekkende carrière en een flinke set aan hits op haar naam staan. Zo ook dat nummer Rhythm Nation. Maar dat ze daar een sample van heeft gebruikt van een hit van 20 jaar eerder, dat wist je misschien nog niet. Luister eens naar dit stukje uit het nummer Thank You van Sly and the Family uit 1969.
2: Ja, dan moet ik eventjes kijken. Of dat zeg ik er wel, maar dat heb ik helemaal niet zo snel gevonden. Sly and the Family, Thank You. Ik hoop dat dit hem is. Wacht even, Kees. Ik heb dat even wat mooi zitten gedaan. Maar nou kan ik het niet meer vinden waar die samples...
3: Oké. Ga jij zoeken?
2: Ja, dat is goed. Ik ga het straks laten horen.
3: Ja. Maar goed, dan, dat zou dan zo moeten klinken wat er overeenkomt met het
2: ja,
3: nummer.
2: Ja, ze hebben dat stukje beat sample, zeg maar, wat halverwege zit, dat hebben ze dan gebruikt uit...
3: Uit het stukje
2: van Sly and the Family Stone, wat natuurlijk echt een ontzettend oud nummer is.
3: Ja, heel oud nummer.
2: Maar dat vonden ze blijkbaar zo mooi dat ze dat toch maar erin hebben gehangen.
3: Ja, nou, dat...
2: Dan zullen we eerst gewoon naar Rhythm Nation gaan luisteren. En dan ga ik ondertussen even dat kleine stukje luisteren van verzoeken van Sly and the Family Stone.
3: Ja, dat lijkt me helemaal...
4: Dit is een eeuw geleden.
3: Ja, dat lijkt me een goed plan.
2: Zal ik hem even opzoeken dan?
3: Ja, zoek jij hem op. Dan starten we gewoon de muziek. Of gaan we hem opvertellen? Ik ben er niet zo goed in, hè.
2: Oh, vertel maar.
3: Nee, ik doe het niet.
2: Jij hebt de film nog niet gezien, hè?
3: Ik heb de film nog niet gezien.
2: En hoezo niet, joh?
3: Ik had verwacht dat we samen zouden gaan.
2: Oh ja, nou, dat kunnen we alsnog doen, want ik wil hem best nog wel een keertje bekijken.
3: Maar heb je wat gemist? Ben je in slaap gevallen?
2: Zeker niet. Het is echt een goed nummer.
3: Oké.
2: Okay. Een goede film is het.
3: Oké. Okay.

0: Ja, ik denk dat ik het gevonden heb.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd.
0: Nou, dit is het stukje van Janet.
2: Het is het moment om in te halen.
0: Oh ja, nee. Dit is de reclame die je sparen, hoort voordat je...
3: En budgetteren.
0: Reis met je. Ken je Who Sampled Who?
4: Ja.
0: Ja, dit stukje. Dat stukje, dat heeft ze gepikt, zeg maar, van Sly and the Family Stone.
2: Dit is het moment om in te halen.
0: Dat dus...
3: Bankieren, dat sparen. Gaan we
1: niet. Ja, echt wel.
0: Maar eerlijk is eerlijk. Janet heeft daar keurig royalties over betaald aan Sly and the Family Stone.
1: Okay.
0: Dus dat is helemaal niet zo heel erg vreemd.
1: Je hoort wel
0: dat
1: het natuurlijk dezelfde producer is als Michael Jackson bij Janet.
0: Bij Janet, ja precies. Ja. Ja. Het is echt vreemd dat zij ook helemaal niet in die film voorkomt. Gewoon alsof ze niet in de familie bestond.
1: Ja. Te weinig betaald.
0: Ja, dat zal het wel zijn, ja. Fijn dat je nog steeds luistert naar Radio Aalsmeer. Een eeuw geleden, we gaan verder met The Cure. Met Boys Don't Cry uit 1979.

0: Oud-Nederlands.
1: Oud-Nederlands.
2: Ja, fijn dat je luistert naar een eeuw geleden. Een overgangetje van de Cranberries met Zombie uit 1994. Lekker stevig nummer.
3: Heerlijk.
2: Oud-Nederlands, daar is het alweer tijd voor. Een vast item in de show waarin we nummers uit de vorige eeuw laten horen, maar dan wel van Nederlandse bodem. Dat hoeft niet per se Nederlandstalig te zijn, mag wel. Maar het moet in ieder geval geproduceerd, gespeeld of geschreven zijn door een Nederlander.
3: Ja, dus Van Barneveld kan eigenlijk niet.
2: Maar dat is toch een Nederlander, die zingt dat dan toch?
3: Ja, maar dat is geen eeuw geleden.
2: Nee, dat klopt niet. Nee, dat mag niet.
3: Nee.
2: Dat moet wel van de vorige eeuw zijn.
3: Ja. Oké, okay. Jammer. Ik wil je is een Nederlandstalige single van de Belgische band De Kreuners uit 1990. Sorry?
2: Ja.
3: Ik wil je. Ja,
2: ja,
3: oké. Okay.
2: Ja.
3: Ik wil je was het enige nummer 1 hit van De Kreuners. De Nederlander Guus Meeuwis coverde dit lied. Later ook nog eens.
2: Ja, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, joh.
3: Nee.
2: Dat hij dat ook gecoverd heeft.
3: De tekst gaat over een vrouw. Dus niet zijn vrouw, maar een vrouw. Die overduidelijk niet op zoek is naar de liefde. En elke nacht met een andere man slaapt. Toch roept ze steeds weer tegen beter weten in dat ze serieus met de man wil vergaan.
2: Ach, ja.
3: De zanger is zelf niet bij het verhaal betrokken.
2: Ja, ja.
3: Zowel de man als de vrouw worden in de derde personen gezongen. We gaan wel luisteren naar De Kreuners. Kreuners.

0: Cover Lover.
1: De Cover Lover.
2: Dit is er weer tijd voor geworden.
3: Ja, je bewoog, maar ik hoorde niks.
2: Nee, ik was aan het liplezen. De mooie Cover Lover. Iedereen zal het nummer Sweet Dreams kennen van de Eurythmics.
3: Ja.
2: Wel echt een van de meest gedraaide nummers ooit volgens mij. Dat hoor je zo vaak. En er zijn ook talloze covers van gemaakt. Maar de cover die Marilyn Manson ervan gemaakt heeft, die had ik nog nooit gehoord. Jij had hem wel gehoord volgens mij.
3: Ja.
2: Niet?
3: Ja.
2: Het is echt zo'n metal rock achter die Marilyn Manson. Ken jij andere nummers van Marilyn Manson?
3: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee, ik geloof het ook niet. Ik ga toch eens even opzoeken, vast wel. Maar ja. Wat een
3: beetje creepy.
2: Ja, het is een beetje duistere figuren die dan. Maar goed, ook dat soort muziek draaien we. En bovendien, het is een cover van Sweet Dreams. Dus gaan we nog gewoon helemaal draaien van Marilyn Manson.
1: Cover Lover.

0: Dat was ook een stevig nummertje.
1: Ja, dit is een bescheiden bakherrie.
0: Een bescheiden bakherrie, ja. Ik vind het toch wel een lekkere muziek af en toe, hoor. Linkin Park. Ja, en we moeten natuurlijk toch wel afsluiten met de nummer van Michael Jackson. We hebben het zo vaak over hem gehad.
1: Ja.
0: Dus ik heb ook gepoogd een nummer te vinden wat je niet zo heel erg vaak hoort op de radio. Maar wat ik wel echt een heel erg goed nummer vind.
1: Oké, ik ben benieuwd.
0: Ja, want het zit er alweer op voor deze week.
1: Helaas.
0: Dus ik zou zeggen in ieder geval pas tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: We sluiten af met Michael Jackson Speed Demon uit 1989.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Studio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond, vannacht vooral in

0: noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven, 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad De Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden.

0: branden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De toeretappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Muzikale moppies met Esther Streefland en Rinus van Ittersom.
3: En daar zijn we weer. Is een keer een tijdje terug.
4: Zei die nou 19 tot 29 graden?
3: Ja, ik hoorde het ook.
4: Oké. Okay.
3: Nou goed. We hebben nu even een weekje duidelijk minder gehad wel. Ja. Hè? Dus we hebben even kunnen bijkomen van die hitte.
4: Ja, inderdaad, we hebben even bij kunnen komen, ja.
3: En dan mogen we weer. Goed. Dat overleven we ook wel weer.
4: Oh,
3: weet je, we zetten de ventilator wat harder. Ja. En dan komen we er wel weer.
4: Komt het wel goed.
3: Ja, en we mogen weer. We hebben natuurlijk even 2 weken geen uitzending gehad. Verleden week was jij even ertussenuit voor een weekendje. Ja. En de week daarvoor was het voetbalgala. Nou, dus,
4: weekendje?
3: Een week of anderhalf.
4: Een weekje.
3: Ja, maar goed, daar viel het weekend wel in, ja, natuurlijk. Dus we zijn er weer. Ja. En wij gaan aan de slag voor de 4e keer met het thema movie music. Oh. En daar zijn we ook nog lang niet klaar mee.
4: Oh.
3: Nee, want weet je...
4: Er zijn nogal wat films gemaakt. Hè?
3: En dus ook bijbehorende, goede, mooie muziek.
4: Ja.
3: En zeer sfeerbepalende muziek ook. Want heb je wel eens een stukje van een film gekeken... met wel bijvoorbeeld het gebabbel van de mensen... maar dan zonder de onderliggende muzikale ondersteuning?
4: Ja, dan is er geen moer aan.
3: Nou, dan is toch de hele sfeer in één klap heel anders.
4: Vooral in
3: thrillers en zo is dat best wel een beetje een dingetje natuurlijk. Ja. Dan is het echt een heel ander soort film waar je naar zit te kijken.
4: Een spanning opbouwen. Ja, de muziek is gewoon een soort spanning opbouwen.
3: Exact. Ja, dus we gaan hier na vanavond nog in ieder geval 2 afleveringen over gaan doen. En afhankelijk hoe we uitkomen, misschien nog wel een derde.
4: Ja,
3: je weet maar nooit. Het is natuurlijk wel... een thema wat een beetje afwijkt van onze normale thema's. Hè? Want normaal proberen wij binnen het thema een heel breed scala aan muzikale stijlen voorbij te laten komen. Dat vind ik leuk ook. Hè? Echt van de paling sound tot aan heavy metal zo'n beetje binnen een uitzending. Dat probeer ik altijd zoveel mogelijk. Ja, bij filmmuziek is dat toch een beetje anders. Want veel is het instrumentaal. Soms valt het ook nog een beetje onder de moderne klassieke muziek. Heel af en toe is het ook wel bij ons in de thema's, de andere thema's die we hebben, is het meer pop en rock, een beetje country hier en daar.
4: Zitten
3: we toch een beetje in die filmmuziek wel aan iets vast. Maar ik heb wel gemerkt bij het voorbereiden van deze uitzending dat we vandaag toch ook wel voornamelijk pop, rock en soul songs erin hebben staan.
4: Ik wou net zeggen, want ik
3: heb maar 1 instrumentale.
4: Oh, ja. Oké. Okay.
3: Ja, dat was een beetje per ongeluk, maar het kwam toevallig zo uit.
4: Nou,
3: in het verleden hebben we veel instrumentale muziek gehad in dit thema. Doen we er maar 1. Dus laten wij lekker gaan beginnen. En dat doen we dan meteen met 1 van mijn lievelingsliedjes als het om filmmuziek gaat.
4: Ja, en ik wil je zo meteen die titel van het nummer wel graag
3: Dat is geen enkel probleem hoor, dat kan ik.
4: Ben je dan
3: nou? Ja hoor, dat is geen enkel probleem. Ik ga het zo doen. Ik ga er naartoe werken, want ik ga hem natuurlijk nog even mooi aankondigen. Want met stip op nummer 1 het volgende nummer... Niet deze, maar deze haalt de top 10 toch ook wel. En dan heb ik het over het liedje met de bijna onuitspreekbare titel. Je zei het al. Supercalifragilisticexpialidocious.
4: Hoe is het?
3: Nog een keer? Supercalifragilisticexpialidocious. Ik doe het nog uit mijn hoofd ook.
4: Ja, dat heb ik inderdaad. Ik zit er mee te lezen, maar het klopt nog ook.
3: Ja, en die is natuurlijk afkomstig uit de muzikale film uit 1964. Mary Poppins.
4: Ja.
3: Met Julie Andrews als de titelkarakter. En dan moet ik wel even hier de nodige kanttekeningen bij plaatsen. Want die film uit 1964 is van Disney. En hoewel hij dat baseerde op de boeken... of vooral het eerste boek van de Australische schrijfster P.L. Travers... was die schrijfster zelf het categorisch op alle vlakken zo'n beetje oneens... over wat Walt Disney wilde gaan doen met haar karakters en verhaal.
4: Oké. Okay.
3: Het hele idee dat Mary Poppins zou gaan zingen in de film met allerlei hele vrolijke liedjes was voor haar een gruwel. De vader van het gezin was helemaal verkeerd in beeld gebracht. Die moeder werd een veel te luchthartige variatie van haar eigen moeder, want die stond, net zoals haar vader, in de verhalen eigenlijk model voor de ouders in de boeken. En die dame P.L. Travers was het er ook pertinent mee oneens dat de film een combinatie zou worden van echte acteurs en tekenfilm. Wat zeker in die tijd best al wel een knap staaltje filmtechniek
4: ja, dat was, in die tijd was dat zelfs heel bijzonder.
3: Exact, maar zij was daar echt op tegen. Dat wilde ze absoluut niet. Walt Disney heeft de rechter voor die verfilming sinds 1938 geprobeerd te bemachtigen. Maar de schrijfster hield al die tijd de boot af. Dat was een beetje ook omdat Disney toen nog een behoorlijk twijfelachtige reputatie had, hoor, als maker van vooral korte tekenfilms. En ze vond dat een daar heb ik dan een moeite mee. Hè? Dat hele, die titel gooi ik er zo uit. En dit lukt ineens niet. De verfilming zou nooit zo goed kunnen worden als haar eigen boeken, volgens haarzelf. Walt Disney bleef aandringen. Sinds 1938. Hè? En in 1961 heeft ze eindelijk toegestemd. Maar ze bedong wel als voorwaarde dat zij controle uit mocht oefenen op het script. Eigenlijk om te voorkomen dat er al te zeer werd afgeweken van haar originele personage. Nou heb ik deze boeken niet gelezen. Dus in hoeverre het helemaal precies afwijkt. Ja, dat kan ik niet helemaal op mezelf.
4: Ik vraag me eigenlijk af wie die boeken wel gelezen hebben.
3: Nou, genoeg mensen.
4: Ik denk dat heel veel mensen alleen maar die film gezien hebben.
3: Ongetwijfeld hebben veel meer mensen de film gezien dan, maar dat is met bijna alle boekverfilmingen zo, hoor. Uiteindelijk bleek dat zij, wat ze in dat contract had laten opnemen, over die inzage en scriptuele invloed. Nou, dat bleek eigenlijk vooral een beetje een beleefdheid. De film werd uiteindelijk vrijwel geheel zoals Walt Disney het wilde. Er kwamen allerlei vrolijke liedjes. Er kwamen tekenfilmfiguurtjes. Mary zelf werd veel sympathieker dan in de boeken. En de rol die Dick Van Dyke speelt, Bert de schoonmaker, schoorsteenveger.
4: Schoorsteenveger,
3: maar hij is ook straatkunstenaar en eenmansband. Ja. Is eigenlijk een samentrekking van diverse karakters in haar boek. Nou snap ik dat wel een klein beetje, want je kan niet per se 86 karakters. Hè? Je kan dat soms een beetje samenvoegen. Dat is niet zo'n. Dus dat snap ik nou wel. Over dit hele verhaal, hoe zij heeft moeten vechten voor haar. Nou ja, geprobeerd heeft te vechten voor haar karakters. Die hele struggle met Walt Disney. Hoe ze uiteindelijk zelfs niet eens werd uitgenodigd voor de première. Dat vind ik trouwens wel echt schandalig. Daar werd jaren later, in 2013, de zeer indrukwekkende film Saving Mr. Banks gemaakt. Overigens ook door Disney. Ja, maar dat betekent dus wel dat daarmee de schrijfster eigenlijk toch wel een iets eerlijker verhaal krijgt. En haar kant wordt duidelijk belicht. Je wordt een beetje heen en weer geslingerd tussen sympathie hebben voor haar en tegelijkertijd denken, mens, maak het niet zo ingewikkeld allemaal. Je hoeft niet over elke punt en komma moeilijk te doen. Maar je snapt wel iets beter hoe eigenlijk de film van oorsprong tot stand gekomen is. We gaan uit de film van 1964 van Mary Poppins draaien het heerlijk vrolijke Supercalifragilisticexpialidocious.

0: Thomas pushes docious Ali expiastic fragicali Rufus. But that's going a bit too far, don't you think?
1: Indubitably.
0: So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
2: For example?
0: Yes?
2: One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too.
3: She's
4: supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
5: Zo.
6: Ja.
5: Zijn we wakker?
6: Ja, dat was het.
5: Ja, ik word altijd zo vrolijk van dit liedje.
6: Ik heb het in de gaten. Ik bedoel,
5: ja, het is maar goed dat we de webcams niet aan hebben,
6: nee,
5: mensen.
6: Nee,
5: dat, laten
6: niet.
5: We het daarop houden.
6: Maar dat gaan we ook zeker niet doen.
5: Ja, we gaan nu wel even naar iets heel anders. En dan
6: dat kan wel stellen, ja.
5: Wel het nummer dat in het thema filmmuziek op nummer 1 staat. Dan een hele tijd niks. En dan komen er pas weer wat andere nummers.
6: Okay.
5: Bij mij dan, hè. Ja, nee, dit is echt... En hier gaan we een beetje uitgebreid over praten. Want dit nummer komt uit een rockopera. Die nadat het een aantal jaar op Broadway had gestaan... in 1973 werd verfilmd. Daarvoor reisde de voltallige cast en crew af naar Israël... om de film daar te gaan opnemen. En dat gaf de film naar de mening van de zeer, zeer betrokken regisseur... en productiebedrijf meer geloofwaardigheid. Want je kunt dan visueel ook echt zien... waar het verhaal zich zo'n 2000 jaar geleden zou moeten hebben afgespeeld. We hebben het natuurlijk over Jesus Christ Superstar. En los van of je nou wel of niet gelovig bent, vind ik deze film wel een bijzonder laagdrempelige manier om het verhaal van Jezus wel te leren kennen. Ik bedoel, hè, hoe of wat, wat je ermee doet, moet je dan zelf weten. Maar het verhaal bestaat. Dus.
6: Ja.
5: En zeker als je dan ook van rockmuziek houdt, ja, dan kun je bijna niet misgaan, wat mij betreft.
6: Nee, dat...
5: Ja, het is een indrukwekkend verbeeld verhaal. Het vertelt de laatste week van Jezus' leven. Stopt eigenlijk net zo'n beetje op het moment dat hij gekruisigd is. Dus net voor Pasen. Op Goede Vrijdag stopt het. Het wordt ook vanuit allerlei verschillende perspectieven verteld. Waarbij je dus wat meer menselijk begrip kunt gaan kweken voor alle betrokkenen. Niet alleen voor Jezus zelf, maar ook voor Judas, de discipelen, Maria... en zelfs de autoriteiten die uiteindelijk verantwoordelijk zouden zijn voor zijn dood. Nou is er vanaf het allereerste ogenblik dat dit gemaakt werd... door verschillende religieuze groeperingen erg veel tegen geprotesteerd. Vooral vanwege het feit dat we in deze film... een behoorlijk menselijke versie van Jezus te zien krijgen. En niet alleen van Jezus, maar ook van Maria van Magdalena. Dat was toen. Inmiddels hebben heel veel kerkgenootschappen deze rockopera of stukjes daarvan rond Pasen ook zich eigen gemaakt. En met talenten uit hun eigen kerkgemeente daar een eigen draai aan gegeven. Ik heb het, jeetje, dat is al wel een tijd terug. Ik denk misschien al wel 15 jaar geleden heb ik het in de kapel van het Onze Lieve Vrouwengasthuis in Amsterdam opgevoerd horen worden. Door een aantal muzikanten die ik goed ken. Dat was echt fantastisch. Dus het is inmiddels niet zo controversieel meer. Laten we het daarop houden.
6: Ja, oké.
5: Het nummer dat we zo meteen gaan draaien... dat wordt in de film uitgevoerd door de man... die inmiddels al bijna 50 jaar lang de rol van Jezus vertolkt. Want hij doet het nog steeds. Hij doet nog steeds met theaterprojecties mee... die deze rockopera opvoeren. Ik heb hem een aantal jaren geleden met mijn moeder kunnen bewonderen in het echt. En ik kreeg een kippenvel van dat die man... al die hoge noten nog steeds raakt. En dat hij nog steeds een bepaalde ontroering weet op te roepen. Dat vind ik heel bijzonder. Het is een heel klein mannetje. Als je hem in het echt ziet. Hij zal ongetwijfeld inmiddels ook wel gekrompen zijn. Want volgens mij is hij ook al 78 of zo. Weet je. Ja, op een gegeven moment dan gaan er wat centimeters af. Hè?
6: Dat,
5: ja. En dan heb ik het natuurlijk over Ted Neely. Ja, dit is dus al jaren voor mij en mijn moeder een heel bijzonder nummer. Het nummer wat hier aan vooraf gaat, The Last Supper, is eigenlijk bijna net zo spectaculair. Maar ze zitten zo'n beetje aan elkaar vast in de film. En het is de snelheid en de intensiteit van de emoties die naar boven komt. Ja, dat is wel iets wat ja, ik kan deze film dus echt 6 keer per dag kijken. En dan heb ik er nog geen genoeg van.
6: Okay.
5: In beide nummers komt het stembereik van Ted Neely heel mooi uit de verf. En in Gethsemane, die we zometeen dus gaan draaien, na de zogeheten bridge, het muzikale spektakelstuk in het midden. Ik heb hem jou al eens eerder laten horen na de uitzending. Dan komt er een 5-tal noten in de baslijn. Dat is ook het enige wat je dan even hoort, de baslijn. En daar krijg ik echt kippenvel als ik alleen maar denk aan die noten. Ik hoor ze in mijn hoofd ook gewoon. Het is echt, ik weet niet waarom. Maar precies die 5 noten, daar, ja, die doen iets bij mij. En misschien wel juist omdat het vlak daarvoor zo ongelooflijk groots en bombastisch en is. En dat er dan alleen maar die kale 5 noten zijn en verder niks. Nou ja, wij hebben afgelopen periode ook allebei Stars on Stage gekeken van RTL.
6: Ja.
5: En in de finale deed Bouke dit nummer.
6: Ja.
5: En ik zat al, toen ik hem aangekondigd hoorde worden, dacht ik al, oeh kerel, hier moet je heel erg mee uitkijken.
6: Het is een onwijs lastig nummer.
5: Het is een heel moeilijk nummer. Het is ook een nummer wat ruim 5,5 minuut duurt. Dus voor een televisieprogramma baal ik ervan. En ik vind dat ze 1 hele laffe keuze hebben gemaakt. Hebben ze hem moeten inkorten. Dus ze hebben moeten kiezen welke stukjes er wel en niet gezongen werden. En het meest spectaculaire punt zit vlak voor dat muzikale intermezzo in het midden. En dat sloeg hij over. Daar zit de meest uitdagende noot in. Hij bracht hem verder heel goed. En hij deed het. Hij gooide zijn hele ziel en zaligheid erin. Dat was ook een van de weinige keren dat ik hem echt even los zag komen van zichzelf. Dat hij even niet zo de, oh kijk mij eens, ik kan goed zingen, Bouke zijn. Ja, want ik heb een beetje moeite met hem. Ik vind hem een beetje arrogant af en toe. Maar hij kan natuurlijk gewoon wel heel goed zingen. En met dit nummer deed hij echt goed zijn best. Ik ben blij dat we hier in de studio hoge kwaliteit boxen hebben hangen. Want voor mij gaan we hem zo meteen, wat mij betreft in ieder geval, gaan we hem zo hier in de studio heel hard aanzetten. We gaan luisteren naar Gethsemane uit de rockopera Jesus Christ Superstar.

0: Indrukwekkend.
1: Dat dacht ik.
0: Ja.
1: Ja, en ik zei het al, ik ga het vast nog vaker herhalen in ons programma. Want ik kan deze film dus echt... Het hoeft ook niet Pasen te wezen. Ik kan deze op elk... Je kan me hiervoor wakker maken. Als je me wakker belt en zegt... Zullen we naar een theateropvoering of een bioscoop... waar ze deze film gaan laten spelen? Ga je mee? Meteen. Ik zit in de auto voordat we goed en wel opgehangen hebben. Echt. Ja, meen ik. Goed, door. Want we hebben er nog veel meer. Ja. En er zit nog veel meer goede muziek in deze uitzending.
0: Ik zit even te kijken, maar we schieten lekker op met
1: twee nummers. We zitten lekker in de tijd. Maar dat geeft helemaal niks. Alles wat we eventueel overhouden, schuiven we gewoon door. Precies. Naar die van de volgende keer. We gaan naar 1990. En dan komt er een film uit waarvan ik het lastig vind om te zeggen in welke categorie die hoort. Is het fantasy? Is het science fiction? Het is ook wel echt grappig. Het is ook romantisch. Je moet toch af en toe misschien wel een traantje wegpinken van ontroering. Zeg het maar. Wat is het? Ik heb het over de film Ghost. Met glansrollen natuurlijk van Demi Moore, Patrick Swayze en Whoopi Goldberg. De iconische pottenbakscène in de film wordt muzikaal omlijst door het nummer dat we zo meteen gaan draaien. Een evergreen van The Righteous Brothers, Unchained Melody uit 1965. Een paar jaar voor deze film. Het scheelt maar een klein beetje.
0: Ja.
1: Het nummer is op zich wel ouder. Namelijk nog 10 jaar daarvoor, het 55.
0: Okay.
1: Volgens de administratie van de uitgever... is het meer dan 1500 keer opgenomen door wel honderden verschillende artiesten. Ja, daar is het ook een evergreen voor, denk ik dan. Die van The Righteous Brothers werd uiteindelijk wel de meest bekende. En dat is ook de versie die in de film zit. Mede door het gebruik in die film scoorde dit nummer 25 jaar na de originele uitgave van The Righteous Brothers. Dus opnieuw in de Billboard top zoveel in Amerika. En waar het de eerste keer tot de 9e plek kwam in de Nederlandse top 40... kwam het in 1990 ook ineens weer veel hoger in de top 40. Namelijk op nummer 1. Ja, dus oorspronkelijk op nummer 9 in 1965. En in 1990 komt die film uit en iedereen denkt... woehoe, die gaan we nog een keertje doen. En dan komt hij op 1. Nou, vind ik leuk. Best een aparte route wel die deze plaat heeft afgelegd. Ja,
0: maar dat heeft wel met meerdere platen.
1: Zeker,
0: ik
1: zeker.
0: Bedoel, ik ken me nog de Little Green Bag van George Baker.
1: Oh ja, en toen ging Tarantino hem gebruiken ergens.
0: Dat bedoel ik. En toen was het weer op een
1: precies,
0: gegeven moment...
1: Precies, volgens mij hebben we die in een eerdere uitzending alles voorbij zien komen. Ja, en anders staat hij nog wel een keertje klaar. Maar in ieder geval, hij is wel eens voorbij gekomen.
0: Ja,
1: qua film. Nou goed, ik ga er een klein beetje vanuit dat heel veel van onze luisteraars dit ook gewoon wel misschien gezien hebben. Ik vind wel een klein beetje dat bij je opvoeding hoort. Het verhaal is eigenlijk als volgt. Bij een schijnbaar willekeurige overval wordt Sam, dat is Patrick Swayze, vermoord. Het lijkt dus een roofoverval gewoon op straat. Hè? Pak je tasje, pak je spullen en dat is het. Zijn geest is er nog niet klaar voor om verder te gaan en hij blijft bij zijn vriendin in de buurt die gespeeld wordt door Demi Moore. Maar al snel komt hij erachter dat die overval helemaal niet zo willekeurig was. Alleen, hij kan als geest niet zo heel veel doen om verdere escalatie te voorkomen. En daarom zoekt hij contact via een medium, Whoopi Goldberg. En Whoopi Goldberg die was er tot dat moment zelf ook van overtuigd dat zij alleen maar een slimme oplichter was. Maar die heeft nu ineens met een echte geest te doen. En dat levert zeer komische momenten op. Ik ben eigenlijk benieuwd. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb er niet naar gekeken in de voorbereidingen. Of deze film ergens op een streamingsdienst staat. Ik zou hem wel eens een keertje willen zien. Want het is al wel een tijdje geleden. Ik denk wel, als ik heel eerlijk ben, dat hij misschien thuis gewoon op mijn opnames staat van televisie. Want hij is niet zo heel lang geleden nog eens op tv geweest.
0: Okay.
1: En volgens mij heb ik toen op de recordknop gedrukt bij mijn KPN-kastje. Dat is dus misschien nog een optie. Ga ik straks even bekijken. Niet de film, wel of die erop staat. Voor nu moeten we het maar even met de muziek alleen doen. Wij gaan draaien Unchained Melody door The Righteous Brothers.

0: Kabam.
1: Ja.
0: Ja, het is toch wel een mooi nummer, hè?
1: Jazeker.
0: Ja. Doet het nog steeds goed na al die jaren. Ja, dan gaan we klaarstaan met een van onze favoriete grootheden waar het gaat om het componeren van filmmuziek. We hebben hem tot nu toe in elke aflevering in dit thema voorbij horen komen.
1: Ja, maar hij zit ook in weet ik veel hoeveel films natuurlijk.
0: Ja, ik heb het niet eens bekeken. Maar ik denk dat als je op Wikipedia gaat kijken, dan denk ik dat je een beknopte lijst kunt vinden. Maar niet eens alles.
1: Ik denk dat je 4 uitzendingen zo met hem kan
0: vullen. Met alleen maar met hem. Ja, makkelijk. Makkelijk. We hebben het natuurlijk over John Williams. Nou heb ik in onze eerdere uitzendingen van dit thema al best wel veel over hem verteld. Ik wil onze luisteraars die hier dan meer over willen weten over hemzelf, eigenlijk bij deze even graag erop wijzen dat al onze uitzendingen terug te luisteren zijn via de knop uitzending gemist op de website radioalsmeer.nl en via de informatiepagina van ons eigen programma Muzikale Moppies. Als je daarop zoekt, kom je er ook wel. Als je dus meer wil weten over John Williams, luister dan vooral onze uitzending van 11 mei 2025. Wel te verstaan, even terug. Daar komt hij vrij breed aan bod. Want volgens mij uit mijn hoofd was dat onze eerste uitzending in dit thema. En ik kan me zomaar voorstellen dat ik daarin dus het meest uitgebreid ingegaan ben op hemzelf. Ja. Overigens is dat sowieso een hele leuke uitzending. Want daar zitten nog veel meer hele goede componisten en filmhelden in. En dan krijg je in die uitzending van mij ook nog een gratis kijktip voor een heel leuk documentaire ding voor degene die beschikken over de streamingsdienst Disney+. Dus dat kun je na deze uitzending eventueel nog even gaan terugluisteren. Of zoek het linkje op en bewaar hem even voor later. Ik kan me voorstellen dat je dat misschien om 11 uur vanavond niet meer aan gaat zetten. Maar nee, het is wel leuk om een keertje terug te luisteren. Het muzikale hoogstandje dat we vandaag van hem gaan draaien komt uit de film E.T. The Extraterrestrial van Steven Spielberg. En die dateert alweer uit 1982.
1: Is dat die van E.T. Phone Home.
0: Ja, precies die. En nou verwacht ik dus ook dat de meeste van onze luisteraars ook deze film wel eens of misschien wel heel vaak gezien hebben. Ik ga hem toch in het kort, want dat is nou eenmaal ook een beetje onderdeel van dit thema, vertellen waar de film over gaat. Een alien wordt per ongeluk op aarde achtergelaten door zijn soortgenoten. En in het geheim sluit hij vriendschap met 2 kinderen. Dat gaat niet helemaal vanzelf. Het gaat eerst vooral met het meisje en de jongen die moet niet zo heel veel mee. Dan zie je een hele piepjonge en superschattige Drew Barrymore in die film. Dat is het grietje wat de hoofdrol speelt eigenlijk naast de alien zelf. Die kinderen die helpen hem vervolgens weer om terug te komen bij zijn soort. En in een zeer iconische scène waarbij je die jongen op een fiets voor de volle maan langs ziet vliegen, dankzij de buitengewone kunsten van E.T., hoor je het nummer dat wij gaan draaien. En dat nummer heet dan ook Flying Theme. Heel veel ingewikkelder moeten we hem niet maken. Van John Williams. Veel plezier ermee.

0: Wat is dat toch een geweldige componist.
1: Ja, echt hè?
0: Ja, ik ken er niks anders van. Ja,
1: maar je herkent hem ook altijd uit duizenden. Ja, altijd als je denkt, goh, wat een goede muziek zit er in deze film. Nou, ik kan je er wel... Laten we zeggen, in 95% van de gevallen kun je ervan uitgaan dat het toch deze meneer
0: dat
1: wel is.
0: Dat het John Williams is. En dat is niet degene van Help, mijn man is klussen. Maar...
1: Nee, ik betwijfel of die dit in zijn kleine pinkie heeft.
0: Nee, dat
1: heeft.
0: Denk ik ook niet.
1: Dat denk ik echt niet. Nee, dit is echt een hele andere meneer.
0: Ja.
1: Hij lijkt er overigens wel een klein beetje op die meneer van Jurassic Park... die de eigenaar is van dat eiland.
0: Ja,
1: als je hem ziet, dan denk je, hey.
0: Ja, klopt.
1: Grappig, want ook die filmmuziek heeft hij gedaan.
0: Ja.
1: Maar goed, we gaan door, want we hebben natuurlijk nog meer muziek. En wij gaan nog een keertje naar een film van Whoopi Goldberg... Want een van haar allerbekendste films is natuurlijk Sister Act.
0: Ja,
1: uit
0: is
1: 92.
0: Iconische film.
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Ik wil altijd dat eerste 20 minuten, die skip ik liever. Want dat boeit me allemaal niet zo heel erg hoe dat dan gaat in die nachtclub of zo. Maar goed, ik zal even het hele verhaal een beetje proberen... voor u uit de doeken te doen, voor het geval er nog luisteraars zijn die dat nooit gezien hebben, ga je schamen. In deze film is de derde rangs zangeres in een loesje nachtclub getuige van een moord. En zij moet tijdelijk ergens worden ondergebracht terwijl de politie op onderzoek uitgaat. De eigenaar van die nachtclub, die ook haar vriendje was, die zou haar daar nooit zoeken. En dus brengt de politie haar onder in een, jawel, klooster. Het contrast kan haast niet groter.
0: Nee.
1: Tussen de brave nonnen en de toch wel erg vrijgevochten nachtclubzangeres. Maar gaandeweg raken ze toch aan elkaar gewend. En kunnen ze zelf wel eigenlijk stellen dat ze toch een bepaald soort vriendschap opbouwen onderling. Als ze dan merkt dat die zondagse mis toch eigenlijk steeds slechter wordt bezocht. Hè, met een beetje geluk zitten er 3 mensen in de kerk en is er 1 in slaap gevallen. Concludeert Dolores, want zo heet ze in de film, dat dit deels zou kunnen komen door de toch iets wat... oudbollige, saaie muziek.
0: Ja.
1: Ja, valt wat voor te zeggen. Ze krijgt de nonnen zover dat ze liedjes gaan zingen met wat meer pit. Dan al maar diezelfde psalmen en gezangen. En als dan bekend wordt dat de paus van plan is het klooster een bezoek te brengen... gaan de dames er natuurlijk helemaal voor. Hoewel moeder overste het er eigenlijk nog steeds niet helemaal mee eens is.
0: Nee, maar ja, die moet natuurlijk de boel een beetje netjes houden daar.
1: Ja, maar dus dat is niet het enige wat er gebeurt. Weet je, er worden heel veel initiatieven gestart om de hele buurt wat meer betrokken te krijgen bij de kerk. Maar ook andersom, zij kunnen ook meer doen voor de buurt.
0: Ja.
1: Dus ze organiseren autowasdagen en tuinplanten helpen, schoffeldagen, weet ik veel wat nog meer. Alles om maar wat meer binding met elkaar te krijgen. Want je zit toch in zo'n woonwijk. Ja, als je dan de buren een beetje mee kan krijgen met je... Ja, dat is natuurlijk wel leuker.
0: Ja.
1: Goeie buur, hè? Het nummer waarmee ze in de nachtclub aan het begin van de film al op het podium stond... krijgt in de kerk ineens een hele andere betekenis. En de film wordt er eigenlijk een beetje mee afgesloten. Dat is het nummer I Will Follow Him. Van oorsprong is dat een min of meer instrumentaal nummer. Dat heet The Chariot. En sinds 1962 worden er in verschillende talen gezongen versies opgenomen en uitgebracht. Onder meer, en dat vond ik dan wel weer een leuk detail, door José Hubé van Luf in 1982.
0: Okay.
1: Die hiermee zelfs een nummer 1 hit scoorde. Ja, ik was er nog niet, dus ik kan niet zeggen dat ik hem gemist heb.
0: Ja, ik was er wel,
1: ik heb hem sowieso wel gemist.
0: Wel gemist.
1: Ja. Nou, wij gaan natuurlijk wel de filmeditie draaien. Wij doen I Will Follow Him door Dolores and the Sisters uit Sister Act.

0: Zo zou ik zelfs naar de kerk
1: ja,
0: gaan.
1: Ja, maar echt hè. Dat is toch fantastisch. Ja, we zaten hier allebei echt helemaal te swingen. Ja. Hier zo. Het is zo vrolijk en zo gezellig. Ja, ik vind dit heerlijk. Ik hou ervan. Ik ben blij dat hij nu eindelijk voorbij kwam. Want ik wist al een tijdje dat hij in de planning stond. Ooit.
0: Ja.
1: Maar ik wist ook dat het nog heel lang ging duren. Ik ben blij dat we hem nu eindelijk konden gaan doen. Wij gaan naar weer een volgende film. Want wij hebben nu een bijzonder moment. En dit hebben we eigenlijk een paar weken geleden volgens mij ook alles een beetje voorbij horen komen, dit verhaal. De muziek van een film die voor de gebroeders Gibb een hele nieuwe fase in hun carrière zou gaan inluiden. Want de Bee Gees, zoals we ze beter kennen, waren eigenlijk al heel wat jaren bezig in de muziek. Maar slechts weinigen weten dat die spectaculaire disco sound eigenlijk niet iets is waar ze mee begonnen. Eigenlijk waren ze veel meer van de pop en soft rock.
0: Ja, absoluut.
1: Maar toen het fenomeen disco zich aankondigde, besloten ze dit niet alleen te omarmen. Ze werden er uiteindelijk nog veel, en dan kan ik dat nog wel drie keer herhalen, veel beroemder mee dan dat ze al waren.
0: En ik moet je eerlijk vertellen, bij ons thuis was dat precies andersom. Ja. Mijn moeder was helemaal gek van de Bee Gees. Die vond dat helemaal geweldig. En toen ze dit gingen doen, was het klaar.
1: Maar was zij ook sowieso van die hele verbande disco? Want dat heeft natuurlijk de Bee Gees. Nee, oké.
0: Ze was juist niet van de disco muziek.
1: Nee,
0: alles wat daarvoor zat.
1: Verbande disco.
0: Oh, oké. Sorry.
1: Want er is natuurlijk op een gegeven moment zo'n hele hetze geweest. Door volgens mij Howard Stern begonnen. De radio DJ die vond dat disco echt het geluid van de duivel was. En al die riep op tot massale platenverbrandingen. Ja. En weet ik wat allemaal.
0: Nou, dat hadden ze met die Howard Stern
1: onzin,
0: moeten
1: natuurlijk.
0: Doen.
1: Nou goed. Hoe dan ook. De Bee Gees legden het geen windeieren om over te stappen op
0: nee,
1: die disco. Ze hebben het er heel goed mee gedaan. En als we het natuurlijk hebben over de Bee Gees in combinatie met ons thema van vandaag, movie music, dan hebben we het natuurlijk maar over één film. En dat is,
0: ja,
1: ja, roep het maar.
0: Ja, Saturday Night Fever.
1: Uiteraard, Saturday Night Fever. Een hele toffe film. Een van de eerste echt grote filmrollen van John Travolta, waarmee hij toch wereldwijd wel zijn doorbraak had, kunnen we stellen. Het is ook wel een beetje een moeilijke film. Ik heb hem eigenlijk, heel eerlijk gezegd, en ik ben fan van John Travolta en ik ben fan van de Bee Gees, maar toch heb ik deze film in totaal misschien twee keer gezien. Oh. Want ik vind het een lastige film. Kom ik zo uit waarom. Het vertelt in het kort het verhaal over een jonge Italiaans-Amerikaanse Tony die nog bij zijn ouders woont, werkt behoorlijk hard in een bouwmarkt. Heeft eigenlijk maar één uitlaatklep. En dat is in het weekend gaan stappen en helemaal losgaan in de lokale discotheek. Hij is daar dan ook echt de koning van de dansvloer. Als hij daar binnenkomt, dan maakt iedereen ruim baan. Want dan is hij er. Dan wordt er op een bepaald ogenblik door die discotheek een danswedstrijd georganiseerd. En hij besluit om mee te gaan doen met een meisje uit de buurt. Dat Grietje is al een tijdje ernstig verliefd op hem. Hij dumpt haar, niet zo heel erg netjes, voor een andere meid die een betere danseres is.
0: Ja, als je zo'n wedstrijd wil winnen, dan snap ik dat
1: ja,
0: wel.
1: Ja, en toch? De manier waarop.
0: Dat was niet
1: en dat
0: netjes.
1: Flikt hij in Grease nog een keer.
0: Ja, dat klopt.
1: Goed, naast dit stukje in het verhaal maken zijn familieleden en vrienden ook natuurlijk nog van alles mee. En daarbij, en dan komen we nu op het gedeelte waar ik zo moeite mee heb. De vriendengroep van John Travolta's karakter, van Tony, die behandelt dat eerder genoemde meisje uit de buurt ronduit schoftig. Ik denk dat we, als we het even het beestje bij zijn naam gaan noemen, zij wordt gewoon door de hele groep verkracht.
0: Ja.
1: En dat maakt deze film een dingetje. Vind ik lastig. Het leverde de Bee Gees wel natuurlijk een aantal grote hits op. John Travolta, een dijk van een carrière. Want laten we wel wezen, zijn moves en zijn looks in deze film zijn wel echt natuurlijk ongeëvenaard. Ik bedoel, de koning van de dansvloer, ja, dat is hij toch echt wel.
0: Ja, dat
1: wel.
0: Sowieso.
1: Een filmrecensent, zo las ik, schreef dat, en dan ga ik even de aanhalingstekens openen. Kijken naar John Travolta op de dansvloer was alsof je kijkt naar een pauw aan de speed. En nou snap ik wel een klein beetje wat hij daarmee bedoelt.
0: Pauw on the speed, oké. Okay.
1: Een pauw, je weet wel, zo'n arrogante vogel, toch?
0: Ja,
1: dat loopje, de arrogantie die erin zit. Ja, ik snap wel een beetje wat hij ermee bedoelt. Goed, tijd voor de muziek dan. Nou kunnen we gaan voor het standaard nummer van deze film. Hè? Dan doen we Night Fever. Maar die wordt al heel vaak gedaan. Ja. En die hebben we een paar weken geleden dus al gehad.
0: Ja.
1: Want toen hadden wij de dag in delen. Ja. En aangezien daar het woordje night in zat, kwam die toen voorbij. Die gaan we dus niet doen. We gaan wel de Bee Gees draaien. Maar van de soundtrack van Saturday Night Fever doen we vandaag eens You Should Be Dancing.

0: Je zou moeten dansen. Jawel.
1: Ja, en daarmee zijn we bijna aan het einde van onze uitzending gekomen. We hebben nog één liedje voor jullie klaarstaan. Voordat we daar naartoe gaan, ga ik even een hele belangrijke mededeling doen.
2: Oh,
1: want we doen natuurlijk altijd zeggen wat we volgende week gaan doen, hè, voordat we het laatste nummer draaien.
2: Ja.
1: We gaan er altijd uit met muziek. En volgende week hebben wij een hele speciale uitzending. Want wij gaan voor het eerst in ons nieuwe thema Rockers uit de regio een uitzending doen.
2: Rockers uit de regio.
1: Jazeker. En daarbij hebben wij een gast.
2: Ach.
1: Jawel. En ik ga verklappen wie de gast is, want dat maakt het alleen maar leuker. Wij hebben dan Hans Millenaar hier in de studio.
2: Oh jee.
1: En ik vermoed dat die naam in Aalsmeer weinig uitleg meer behoeft.
2: Nee, dat hoeft niet.
1: Gaan we volgende week misschien alsnog wel een klein beetje doen. Maar voor nu, zoek hem zelf even lekker op als je nog niet weet wie het is.
2: Ja.
1: En luister volgende week vooral mee, want dat wordt een hele speciale uitzending. Hij gaat zelf spelen, hij gaat vertellen wat zijn invloeden zijn geweest. Het wordt een hele leuke uitzending, dat weet ik nu al. Het wordt sowieso gezellig.

0: Welterusten voor nu.
1: Zit je nog op je stoel?
0: Nee, bijna niet meer. Welterusten voor nu, mensen. En heel graag tot volgende week. Wordt bijzonder. Wij doen You're the One That I Want met Olivia Newton-John en John Travolta.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog, met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perigny, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De Bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af

0: tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op Era TV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortte vorige maand huis.

0: De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De 8e finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.